Perhaps. Noordzee Gold. Vintage hits.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten, een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
4: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleidingen, als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
2: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: We starten de dag met veel zon. Tegen de middag wordt het dan half bewolkt. Het wordt zomers warm met temperaturen van 25 graden aan zee. In het hinterland wordt het nog warmer. Vanavond is er wel al kans op onweer. Morgen starten we opnieuw zonnig. Na de middag vormen zich stapelwolken. Daaruit kunnen buien, mogelijk met onweer, vallen. Aan zee stijgt de kwik morgen naar 32 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt Highland-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
4: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
3: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
5: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije 2 dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
3: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daarstraks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen dat op grootscherm.
6: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
7: Ik ben gewoon kei trots op mijn land. Ik ben na 52 jaar eindelijk deze match kunnen doen.
8: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
3: En nog gisteravond won Engeland met 4-2 van Kroatië. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
1: Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. Même si un jour à knock

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Men heeft nooit gebrek aan slechte redenen om het goede na te laten. Maar hou zeg.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Wat ga je dit jaar maken?
3: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: We starten de dag met veel zon. Tegen de middag wordt het dan half bewolkt. Het wordt zomers warm met temperaturen van 25 graden aan zee. In het hinterland wordt het nog warmer. Vanavond is er wel al kans op onweer. Morgen starten we opnieuw zonnig. Na de middag vormen zich stapelwolken. Daaruit kunnen buien, mogelijk met onweer, vallen. Aan zee stijgt de kwik morgen naar 32 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
4: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
2: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Roland van Kampenhout, voor velen simpelweg Roland en levende legende binnen de Belgische muziek, komt naar de Grote Post vanavond. Tickets kosten €35. Meer info op degrotepost.be. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film I Swear naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs geen de Koningin Astridlaan. De toegangbedrag is €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. De laureaten van de stripprijs De Gouden Welk krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat allemaal in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op de camping van metalfestival Graspop is een dode gevallen. Het gaat om een man, een festivalganger van 47, dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. Hij werd door de hulpdiensten nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar vanochtend. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
4: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
3: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig zijn. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft het akkoord goedgekeurd dat de directie en vakbonden gisteren vonden. Er komen bijvoorbeeld duidelijkere regels rond het welzijn en de veiligheid op het werk, meer opleidingen en de premies worden anders georganiseerd. Het personeel van Avia Partner hield eerder deze week nog een actie op de luchthaven. Tientallen vluchten werden daardoor vertraagd. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Kom op 19, 20 en 21 juni de lekkerste bieren proeven tijdens Bier aan Zee. Dit uniek evenement biedt een scala aan lokale en internationale bieren geserveerd in een prachtige omgeving aan zee, de zeedijk van Middelkerke. Naast het proeven van bieren biedt Bier aan Zee ook een gezellige en ontspannen sfeer met live muziek, live acts en entertainment.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijze, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Wat ga je dit jaar maken?
3: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Oostendijze gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch, ik moet kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het
1: toch. Kom eens hier, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulok voor veelbelovende beginnende stripauteurs krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de BIP.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
4: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleidingen, als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
2: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Voor ouderwetse radio, luister.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Fijne middag.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Roland van Kampenhout, voor velen simpelweg Roland en levende legende binnen de Belgische muziek, komt naar de Grote Post vanavond. Tickets kosten €35. Meer info op degrotepost.be. Vanavond om 17:45 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film I Swear naar het Kinepolis in Oostende. Die vind je langs geen de Koningin Astridlaan. De toegangbedrag is €7, maar wel via abonnementenboekje. En dan nog dit. De laureaten van de stripprijs De Gouden Welk krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat allemaal in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Tot zover deze dagklapper. Straks ook nog het nieuws.

0: Beyoncé Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter sporthal Terbeke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franken.
4: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
3: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schouten van het VAD.
5: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
3: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor en 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be. Onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Oh, I wish I was in a

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijse North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijse is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijse North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostense chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
4: Wat ga je dit jaar maken?
3: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: just have to leave it standing on the landing, that's all. You see, the trouble with Fred is he's too hasty. Now, you never get nowhere if you're too hasty.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Kursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Grieze.
3: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Kursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
4: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
3: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Kursaal. Ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleiding. Als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
2: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van 100 euro. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

Stad Oostende en Perspectief organiseren op vrijdag 19 juni voor de derde keer een gezellige wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en de Konterdam. Tussen 3 en 7 uur ben je welkom in de Clara Hoeve, dat is aan de Stuiverstraat 401, voor een namiddag vol ontmoeting, muziek en animatie.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Wendy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Koning Filip en Oekraïns president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Hoe het gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, dat is niet duidelijk. In Liberia is zo'n 240 kilo cocaïne ontdekt, bestemd voor een vlucht van Brussels Airlines richting Europa, dat schrijft HLN. De vangst zou zo'n 17 miljoen euro waard zijn. Volgens speurders uit Liberia kan de vangst gelinkt worden aan de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, is al enkele jaren op de vlucht. Volgens het gerecht zit hij in Sierra Leone, een buurland van Liberia. En sport. In de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is de Sloveense Urška Žigart zwaar gevallen. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogačar. Ze reed in de laatste kilometer over een verkeersdrempel en verloor de controle over haar stuur. Ze werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Ze was wel nog bij bewustzijn. En onze Rode Duivels krijgen zondag in Los Angeles een Argentijnse scheidsrechter voor hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Iran. Dario Herrera is 41 en een leerkracht LO. Hij maakt zijn debuut op een WK. Hij floot wel al op andere grote wedstrijden, de Copa America bijvoorbeeld. Dat is wat het Europees kampioenschap van Latijns-Amerika, zeg maar. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog warmer tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Verwen je smaakpapillen op Oostendijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
5: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: In de loop van de nacht verdwijnen de wolken. Het koelt amper af, met minima rond 20 graden. Morgen starten we zonnig. Na de middag vormen er zich stapelwolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien, met mogelijk fel onweer. Zaterdag aan zee maxima van 22 graden. Zondag gaat het kwik opnieuw naar 30 graden.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Ostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
3: Ja, natuurlijk, en zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis, dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Wat ga je dit jaar maken?
3: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, vintage hits.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

Sea Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: time at last.
1: Het Radio Noordzee weerbericht.
2: In de loop van de nacht verdwijnen de wolken. Het koelt amper af, met minima rond 20 graden. Morgen starten we zonnig. Na de middag vormen er zich stapelwolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien, met mogelijk fel onweer. Zaterdag aan zee maxima van 22 graden. Zondag gaat het kwik opnieuw naar 30 graden.

0: to play.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er is een staking uitgebroken bij de loodsen aan de kust. Aanleiding zijn de geruchten dat er naast de officiële loodsdienst ook een private dienst zou opgericht worden. Daardoor kan er momenteel één schip de haven van Oostende niet verlaten. Een ander schip ligt voor anker omdat het de haven niet kan binnenvaren. Nu alle kunstwerken in het Cursaal gerestaureerd zijn, blijkt dat er ook verborgen parels zijn. Het gaat om 6 beeldjes in de inkom. Iedereen kijkt erover, zegt conservator Els de Riese.
4: Dat zijn prachtige sculptuurtjes, een van mijn lievelingssculpturen hier in het Cursaal. Die zijn toegeschreven aan leerlingen van Pierre Caille.
5: Als de mensen het gebouw binnenkomen, kunnen ze die werkjes zien. Dat is eigenlijk in het eerste gedeelte. Komt daar binnenkort een spotje op, misschien om dat te accentueren?
4: Die spotjes zijn er altijd geweest. Maar het grappige is, mensen komen binnen in het Cursaal, ze zijn bezig met een ticket, met een jas die moet afgegeven worden. Mensen letten daar niet op. Het is heel bijzonder tijdens rondleidingen, als ik mensen daarop attent maak, dat velen mij zeggen, ik ben hier nu al 100 keer gepasseerd en heb daar nog nooit op gelet. Dus bij deze, let erop.
3: Een Bredense vrouw is door de rechtbank in beroep veroordeeld tot een boete van €100. Ze had, naar aanleiding van een burenruzie, persoonlijke gegevens van die buren op Facebook geplaatst. Vanaf 1 juli is er geen vast aangiftemoment bij de wijkpolitie meer in het ontmoetingscentrum De Ballon op de Vuurtorenwijk. De wijkagenten blijven wel actief in de wijk, onder andere met meer aanwezigheden bij evenementen en extra schooltoezichten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Birna Rondelet.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Recent hebben 5 personen een plaatsverbod gekregen voor bepaalde zones in Oostende. Ze hadden zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan overlast, geweld of vandalisme. Gisteren werden de eerste maatjes in Oostende aan land gebracht. Die eerste maatjes werden meteen geproefd door schepen van toerisme Nico Geldhof, meter Windy van Wanten en Peter Lucaals. Daarna konden ook de honderden bezoekers proeven van de nieuwe maatjes. Die hebben dit jaar een perfect vetpercentage van 22%. Begin september starten de werken aan het nieuwe skatepark van Oudenburg. De werken zullen ongeveer 5 weken duren. Het nieuwe skatepark zal zich achter Sporthal Ter Beke bevinden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
4: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
3: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond stevig onweren. Vanaf nu tot morgen vroeg 4 uur geldt daarom in heel het land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen en kans op rukwinden tot 90 km per uur. Weerman David Tenau.
5: Dat kan plaatselijk pittig zijn, kans op redelijke hagelstenen, veel neerslag op korte tijd, zware windstoten, plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel voorzichtig, omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
3: Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. In Ukkel steeg de temperatuur vandaag al tot 30,9 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Ja, en in Brussel gaan rond deze tijd de parken, bossen en natuurgebieden toe, omdat het er gevaarlijk kan worden als het gaat onweren. Het gaat om alle gebieden die beheerd worden door Leefmilieu Brussel. Onder meer het Zoniewoud en het Warandepark bijvoorbeeld. Ze gaan toe tot morgen vroeg. Er worden windstoten verwacht tot 90 km per uur. En sport, Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. En Tim Merlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn 6e overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

0: s'nachts jullie.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende activeert dit weekend haar zomerdrukteplan. De stad verwacht door het mooie weer veel dagjes toeristen en bezoekers. Er wordt wel minder drukte verwacht dan tijdens het Pinksterweekend. Er staan geen evenementen gepland en ook door de examens wordt verwacht dat minder mensen naar zee zullen komen. Oostendse chefs kijken erg uit naar Oostendijzen, het culinaire festival dat tijdens het laatste weekend van juni doorgaat. We doen het om de vis te promoten, zegt chef Tom van Haken van Le Bassin.
4: Ja, natuurlijk, en zeker als het maar Noordzeevis is, als Noordzeechef, hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis, dus moeten we er zeker bij zijn.
5: Wat ga je dit jaar maken?
4: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
3: Oostendijzen gaat door op 27 en 28 juni op het Zeeheldenplein en is gratis toegankelijk. De rechter heeft een 55-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 8 maanden effectieve celstraf. De man had zich tijdens een arrestatie weerspannig gedragen. Hij had ook geprobeerd het dienstwapen van een agent te grijpen. De bekende slagerij Dierendonk sluit vanaf maandag 22 juni de deuren in Oostende. De slagerij zal net geen jaar actief zijn geweest in Oostende. De winkels in Kokzijde en Nieuwpoort blijven wel open. Morgen zijn alle stadsdiensten van Oudenburg gesloten voor het publiek. De stad organiseert dan een teambuilding voor al haar medewerkers. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Welkom bij Noordzee Gold.
6: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous.

s'avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous

Be Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering.

Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.